0: اقول لي هبت هاش بيدان
1: بيت منا
0: هاش بيدان
1: اقوم بانا شو شي سبنجاو ما تقول تيبو انا اينو امن نبون
0: جيوه لما لبلو
1: انكونا اقو نو جيونا عاجن دي وين
0: جيوان جيودن
1: اقو سنو وين نمشتبو شو غاتون دي ني توتوتن طاس سيمت نو سمت كسنو دي كيني غايشت شيف بيو واشت ای نورگان استاد مگوستون میشته بوقاتون. این انان نتوتو که ایم تا یه آپوش نمیش نشتاب ما آپوش میشته واسیوشیبن وید نشتاب مگ. اگو بچیت باز ما بر میبینم کویتی نگاوی ویت من چهون اینو. پوچیش بیشی آپو چیچیت باز مگ آپوش.
0: چیچیش
1: O tom ujganja, o kao ikene, no ujganja še otosta, o kom nagana pa najintes njega tati, ma se negat najintes njega tati, ano o kom hapuš, ma se negat njega tati, one napeđa. Mišta me hano nače, ono je to tak, na nače še no, mišta našmo pun taon sitmo, a inen ujčote na šetan, šetan ujčote na, Es when you nanabe man to sim nanda petit si even. Well, eu te tu ti atne mi so pe rejo gente va. Ai into conan fu o ci do te uche tanto conan sa vesna non e tu bis. E una sto comendente va tu sam mi ci do te da. Non gune vi tu ti atne mi so ne ma se ne gat ne jo which. Quei picci at. O si vet quando i giorno i ci di even. I know it more. I don't put the tape on who had net opis and dopochi, Mishkamato tabando. Kajimane sees you and quit, Mr. Jumran, Upoman, Storogini, and Storo, Mr. Jumito, or the Swimana Massin, and a Massin, or Cossa, or Tainja, Mr. Jumran, only then they see only gentendin. Chomuanot quet to eat manguyat ehe chopushi una wa pagan to una jeto shi yu to una mis tamna intimi gutana ma men to mitam eno mater shkan mendo ishpen mishkap mendo isnat ne de te gastav sti ino poen to poen an shkomo punta un sone de ma quet mi chiede de pempitia to an shtamno ronde ma chno Mi chuan mani isti wente te buon. Ego te ma chuno. Wisho shan taun an abeng mishita min tota un an ando. Mishita nishmo ji chuen da. Es mishita iwa si ui min abus negan te baju muna. Nan te ma kwet nishita mgan was kwet mishita. Ego ji ne to to uja ha ha ha mishita so chiwa. Mishita so chiwa me was. Eito kwe bet. Es mishi indi uten ten moa. Mistos quista di un tabu. E voto sen me mesta mamja sno posi. Mista mamja snijeven. O posi me suave ci se ni gentema. E one men na punnet baci wa moni punnet. I non ho moto tane. Na. Mista me no entena manti e poti ad manu ya. Ma non ta uso gai me so ciu. So ciu po po ci ten muta di jue. E con manage va. Spato win and would pachaten win Jewano Wato Taki Matane Spignano Trakan Menapuna Query Pachaten with a win from Tabachatenum Gwen was great. She sharp with great at to sit, great and told no. Then Gonekawi win Maganan M's the Jewano M's the Michel Jewan. They know as from Stuizy Midan and Okum Magum. Es nu iganis, tu mi ceti pun o tapan caz bi caz bine gau iapa, o taisa o kutsa. Engu ne, ni uiteri. Engu ne, kutu kau iu ite, ma ne, ne ai, ce si umat iat natu, ai, spese imet, apus. Ai ne, ce si tonu pus, inti ai te adua, ci scot ma jove nostam. Is question, is Kotamaru. Not the man push even Mokumishab, Managani Paimion, magna benet om minat de wat net goed poosiven en gewoon ook jasta dus de man en die gaat je die en deze die man maak hij nou kost magna ons de mens en nu en die moet je nou heel hard met ons die moe jasta je wil mis de man en die moet je nou ze me nou nou zo mis de je gewoon zeven deze dat is dat zo het goed maakt. Eten dag man de moest de was u geven. Eten dag maar je in den moest bezoek. Ons kwist dat die goed. Dus kon je gewoon me schat. Is precies, precies net is goed. Toen eten. Wim van de precies minata en ook. Goed maar hoe zit je je gewoon ook. Geen maar hoe is je kwaad en dat je en ook. Kijk je pas minan mee te houden. Nog dit je hebt. Niet je pot was kwaad en dat. Maar goed, goed maar zo je precies. Ik zit me schat naast je ziet het. Zat je stok. Is de meneer die gaat iets is stok me genoeg. Dat is goed maar hoor. En mijn neemt hem nog kou. Ik wil touw je voor ze hebben, ja. Snoei kan eens. Ik neem nou goed te zo'n kou je witte man. Hij neemt me stem moest in de maat nog naar hem. Dan tot en zo kan. Moet hij mij zien, ik moet mij zien, die zou ik wel. Och spiben och chmo yo chmo ka yat na kan to tanet andru andup na chwe spiben shambwa gwinu go spiche yo begum na stan to begin even nay kan to tan begum na stan to po peta ta mistem no enden meta bete go shin go shin agmina go shin agmina de no kan to tan to etin ben wetin ben soka yo na stan po to chi peta ta Ik ben een magneer. Ik stem nog in een deeltje beneden. Ik moet je maar schoon dessen, John. Ik heb hem gezien, maar ik ben ons naar het dorp, maar ons doet maar schoon. Ik heb al een man ook. Ik moet je maar naar het dorp, maar ook. Ik weet het helemaal niet, maar nog. Ik heb een Denise, heb ik zien, maar ik doe het een beetje aan het dorp. En toen moest ik op het jaar zo iets zoiets te moeten. Ik heb mijn steen te schatten, mijn op het jaar zo naast nemen om nou dat. Dat naast in, en de onderheid met naast in te beschotten. Mijn ook iets te zien, mijn ook op het zie gaan zitten. Naast nemen om nou dat. Wie heeft ze dat man daarvoor? De man is nu iets om mijn op en ook op de rotje mocht.
0: Elizabeth.
1: Men nu när ser jag något ett Peter Diana i något det på något nu har skastan det på. Jag var nog inte tog in. Jag var man inte hon inte något säger Peter. Jag vill inte Peter inte på jag tror vi tror man ska inte ta. Vi ska ha det på visna var. På det viset är nu ett det nu när man står man ska inte inte så typ Peter på jag tror inte en mer. Ik wil maar eens zien, nu moet je het doen. Voor moet je het zien. Ik die aan doen aan de stoot, maar schoon, zie je het doen. Ik wil maar eens zien, ik wil maar eens zien, ik wil maar eens zien, ik wil maar eens zien, naast me nog naar het aan. Misschien nog tegen het aan, op de dingen zien, in de kwestie, in de kwestie. Dan ben je zich eens even meer. Weet hij nooit, nog als verzoek aan, ook toen ik om naast het, in nog als verzoek. Was die hat uns noch verstanden, na bist du mag ich grüßen. Gut, gut, jetzt mal gucken, dass sie die Ampel kauen hat, an dem Schuh.
0: Elisabeth II.
1: Hein?
0: Je vous dis, Marquès, ni l'or ou courtois, c'est d'histoire, nous avons un bihom. Fait écouter autre loi, ou ni roi, c'est du style pour l'eau. Premier ministre, ministre Brian Tobin, il n'a pas de Labrador, Terre-Neuve.
1: Na party de jo to sit pe ho heb bam schein de mich de mit da de ga ti wab mach schre to no jo man ne da ich kete ji de mich ga ge ti wab mach te ten ten u ja mach pa che de bian jo et es bin ja na ite ne te ite o si cho mach kus
0: London England
1: England e un to ne no kus che wan man to i no Pues basta que o papi se te ganando es un tu uita que no gasta tanto puta ya no es hijo de no hay no o papi se te ganó o basta no puta ya no es hijo pues ya vamos a mitad dando piche todo piche nada todo es un tu ya porque con ande newspaper va a un link pues ya van a que ya no en el curso de vas un sinto Tantina nasce per noi, no? No, sì, no?
0: Sì.
1: E io ne mi snegge, e poi mi sto capo, e tavo, sì. Poi non è andato per pampanice, per noi, non mi si sta mezzano, mi si sta menos, no, o no. E non per pampanice, tante mani si venivo.
0: E come io li avete, e come è squadra, sti bigger, no?
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι
0: σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο
1: ότι
0: θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα
2: Bernard, t'as des bottes tant qu'à taille, Andy.
0: T'as des masses, t'as dit à des boîtes tant qu'à ce nom. C'est le madie de la Wesne, l'Ihabet, Elisabeth II, de la reine. Fait que l'on a d'agné de l'Ihabet.
2: Tu vois, c'est pas mascada, pis de gargou, chose masquesta, c'est de Jéguanane?
0: Ou besoin de l'Obet?
2: De Jéguané?
0: Ou besoin de l'Obet?
2: Qui n'a pas de nom, c'est un stoumand des métaxes, c'est un joueur, ayad, n'a pas de nom, ayad, n'a pas de nom, ayad, n'a pas de nom,
0: Nasn doab mwon de obzan jobet. Luna gul luna lu nab mwon elu gai gna nimne gune lu mwon elu gai gna nimne lu ki guna gnoas atchet ne la
2: Bax
0: klinga gwe za di chimodi. Kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma

0: Jak že jde tady, no ty čehadí lihabet na švěd, nebo bohuga, to kvěl lihabet, jako lihabet hans bědat.
1: Jako bohne šuši, že mě, máš kde ty bohá najdu, a mě napon.
0: A dívil mi leblo.
1: Jako ne, jako, no či u nás jen děvěn.
0: Děvěn děvěn?
1: Ne, jako snu věn, nemž to bohu, a to ne, ne, to bohu, to asi mět, no, mět, kresnu děk je nýga, že Aine nu-i totena șetan, șetan nu-i totena eșuaniu nana pe manto sim nanda apti si hiven. Păi e cu te totiat ne mișo pe un șo gentvat. Aine to conan fut cu ci toteu șetan to conan așa găsna nu ne tubis. E un as de pomenent vat o șteam nu-i ci totena. Încune vi totiat ne mișo am ne masin gat ne șo uici. Cu e piciat. Si vedo a noi giorni, i cedi si vedo a noi ritmo, a in topo te pute peste un guiat ne topi, in topo ci mescamato da bando. A ci manei si giugano quet mestosi umrano, un po' manestoso ginia mestoso, mestosi umito, o pescovina la massen, e ne massen o cozza, o taisa mestosi umrano, tanne si vono i gentente. Ich weiß nicht, man poosje van mogen ze hebben, maar ik ga niet bij mij aan. Maar na het net, waarom ben ik de woord net goed poosje van? En gewoon ook zo'n stad. Dus de man went in, ik ga je die en deze die man maken uit. Dat kost maar een oorste met. En dan went moet je nou heel hard met, hoe ze hem ook zo'n stad. Hier in de man went om een oorste met een oorste met een oorste met een oorste met een oorste. Dat's de church goed maakt. Hij ten dag man de lomste was u geven. Hij ten dag maak u in den maas bezoek. Oeskoe staat die goed. Dus kon je komen ze gaat. Is precies, precies net is goed. Toen het ding. Wim van de precies minata in o. Goed maak u zich deze wano. Geen maak u zich wapen dat je neno. Kijs pas minan mee toe. Nog dit je pet. En ik heb wat was wapen dat. Maar goed, goed, maar zo te precies. Ik zit me ze gaat naar het zee zitten. Ze gaat zee stok. Stem neem te gaat die zee stok, maar genoeg. Dat is goed, maar zo. Die me neemt hem nog kou. Ik wil touw je voor ze hebben, ja. Snoei kan eens. Ik neem nou goed te zo'n kou je witte man. Hij neemt me stem moest in de maat nog naar hem. Dan tot en zo kan. Op de meisje, ik moet meisje, die zou qua. Als je pieper nooit te mogen. Je moet je mogen, je hebt nog aan het anders. Aan het opnachtje. Als je pieper. Dan pak je nu wat spietje. Je bent om naar stand, je bent even naar ik. Aan het anders om naar stand, wat op de tijd dat. Mister me nou en den met dat betekent. Als je nog een zeer naar mij dat. Als je naar mij dat en ook. Aan het anders wat me ben. Wat me ben zo kan. Ik ben naar stand, wat op de tijd dat dat. Ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, en toen moet de opgezet worden, ik zou het moeten, zou het moeten. Ik heb de man ook in mijn steen, dus ga het man opgezet worden, naast nemen nog naar dat. Dat naast in, en dan nooit met naast in te beschot. Maar nog iets te zien, maar nog wat het zich aan zit. Naast nemen nog naar dat. Wie heeft ze dat man daarvoor? De man is nog iets om man op in, en ook wat de godje mag.
0: Elizabeth II. It's your
1: Queen
0: Elizabeth.
1: She happened yet to do even the pretend of it. Then good man and to name, then it was Pokini notion. So that's the women on our done one down of a gentle of dog. Aim a shant to get some tune in as we'd meet dog. That when him story, she won't wait on the gobble down of a gentle of it. Men nu naast ze zijn met Pieter Tijen, hij nog deed te boven. Nog de Noorskast aan deed te boven. Ik was nog zet te boven. Ik was maar een ton en ik was zei Pieter. Zij wie mij Pieter gieten, dat betekent dat we iets hoorden, maar ze was een ton. We zagen het op wees naar wat. Moet ik die zeer nog eten, dan kwam ze tot maar schoen aan ten. Dan is het zo'n Pieter, dat betekent dat we het ten mee op. En ik wou maar dat ze het nog moeten doen. Voor moeten we die zee. En ik die aan doen aan de stoot maar schoen. Ze zijn toch snel door mijn hond. En ik wou maar dat die hadden weet dus gehad. Maar dan zijn ze over. Laat ze me nog naar het aan. En we zijn nog tegen het aan. Op de dingen zijn in de kwestie. In de kwestie. Dan ben je schrijf je even meer. Weet hij nooit. Nog als we gaan. Ook dan gaan we om naast het. En nog als we zoeken. Was ze die hadden het nog eens vertellen. Dan is het magisch geweest. quoi que tu es, ma grande, n'a si j'aime plus Corinat, un mjou. On te demande de te retourner, Corinat, un mjou, j'aime plus. Et tu m'as dit, on a si, oui, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu Et tout est à l'âme, snag, pour panorama, on est, j'ai ma route, je m'en. Et tout est, ça, on a ma pitié, qui est pour Jamie, c'est pour Jamie, c'est tout ma chouranie.
0: Alors, il est de stable, pas point.
1: Ah?
0: Annie, il est de stable, n'est pas point.
1: C'est un peu de stable, c'est un peu de stable, c'est un peu de stable, c'est un peu de stable, c'est un peu de stable, c'est